Deur, kom toch huis toe, kom gauw terug naar mij. Mijn zoon, kom toch gauw weer, maak moeder weer blij.